0: Drie uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu... Non-stop!

0: 4 uur. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.
2: Who was here last night then? And you'll know what this one is then.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan.
1: Elke zaterdag.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet Open Overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: 9 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
2: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
2: Henk Baars Bikesport.
3: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkwaars.nl.
4: Decoké van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
5: 11 uur. Nieuws. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer: in grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: stars in their eyes.
1: Bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: 12 uur. Nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten, maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Abrahams Bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.
3: Thuis in heel Baden-Beek. Vlog Radio.
4: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Altijd en overal. Dit is het nieuwe geluid van Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

naar de voordeur, naar onze voordeur. En ik luister naar het ritme van jouw stappen die me volgen op de gang. En ik hoor je aan me vragen of je nog iets moet gaan halen voor het eten van vanavond. Je wilt weten of ik laat kom. Ik moet lachen.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Vier uur. Nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 5 uur. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Zes uur. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Piet, de website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
7: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp. Het team staat op scherp.
8: Missiles are ready to launch.
7: In je speakers aan standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op.

0: De script uit 2022 en Dare You to Doubt Me hier op Flow Radio. Een hele goede avond. Ja hoor, daar gaat hij weer. Het is weer vrijdag, tijd voor Weekend Vibes. Tot 9 uur weer dolle gein, veel lekkere muziek. De nodige informatie op deze vrijdag 17 juli 2026. Show 311, jaargang 7. Vandaag op links Ingrid Turks.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, onze Rens is al met vakantie. Die zou vanavond eigenlijk hier nog zitten. Maar die zei, ik ga toch 2 weken eerder weg. Nou ja, prima. Ik heb het jou gevraagd. En ja, jij wilde eigenlijk weer gewoon in een echt programma zitten. Dus jij dacht van, laat ik het maar doen.
1: Maar het is wel zo raar, hè? Want dan zit je hier op links, waar je nooit zit. Nee. Waar je altijd zelf aan de knoppen zit.
0: Ja.
1: Dus het is wel een beetje wennen.
0: Nou ja, dat komt helemaal goed.
1: Ja. Gewoon, ik heb 1 vraag, hè?
0: Gewoon rustig blijven zitten, niks doen.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Er ligt hier een stroopwafel. Moet ik die niet eerst verdienen?
0: Nee, je krijgt sowieso aan het begin van de show altijd stroopwafel bij datgene wat we drinken. En dan is het straks nog aan jou de eer om een stroopwafel. Maar je mag straks kiezen. Ik heb nog iets anders.
1: Oké.
0: Dus,
1: maar dan moet ik wel winnen.
0: Ja, dan moet je het wel winnen. Ja, dan moet je het wel weten. Nou, dat over een klein half uurtje. Dan weten we of dat inderdaad gelukt is. Ja, ik zeg al, veel te doen weer vandaag. De update van de tip en de top heb ik bij me. Ik heb de weekendpoll klaar liggen. De geschiedenisfeitjes, opmerkelijk nieuws. En dat is opmerkelijk nieuws, jongens. Ja, ik zou, als ik jou was, maar voortaan even checken als ik het vliegtuig inga.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja, oh, je hebt het iets
1: gehoord. Ik heb het gelezen.
0: Ja, maar ik heb 2 dingen over het vliegtuig.
1: Oh. Okay. Ja, ik heb iets van een vrouw en ik kom straks aan.
0: Even kijken, de weekendroulette die ligt klaar. En Ingrid is vandaag aanwezig, dus ze mag gewoon meedoen vandaag. Ze mag een nummer kiezen. Ik ben ook op onze Rens aan het wachten. Die is volgens mij ergens in Nowhere's Land waar die geen internet heeft. Oh. Die reageert al heel de week niet. En veel lekkere muziek meegenomen. Goed. Nou, 1 ding wat mij rest te vragen. Jou, Ingrid Hurks, ben je er klaar voor?
1: Ik wel.
0: Nou, daar gaat hij, dames en heren.

0: week of vijf geleden kwam deze plaat uit van Icona Pop. En de Butterfly Feelings, toch wel lekker hoor. Zo, 3 uur lang weer Weekend Vibes op deze vrijdag 17 juli. De eerste vrijdag van mijn vakantie. Want ik heb 5 weken vakantie sinds afgelopen... dinsdagmiddag is het ingegaan. Ja, ik telt er pas vanaf woensdag. Dus ik zit nu 3 dagjes thuis op een houtje te bijten.
1: Ja, je bent
0: te
1: vervelen. Zeker.
0: Ja, ik ben alweer klaar. Ja, ik heb het al wel in gehad, die vakantie.
1: Oh, nou, ik ben jaloers.
0: Oh, oké. Okay. Nou, kunnen we ruilen.
1: Ja, dat is goed. Ja? Dan ga jij mijn werk doen, ja?
0: Nee, ik ga gewoon werken. Oh. Hey, jij vakantie houden. Oh. Ja. Stappen. Inderdaad. 5 weken. Afgelopen week, maandag en dinsdag, nog flink de schopmachines erin gezet in school. De vloeren in de boenwas gezet. Alles weer terug ingeladen in de aula, in de lokalen. En om 12 uur dinsdagmiddag zijn we met de directie lekker een hapje gaan eten in Gilze.
1: Kom je dan wel eens iets raars tegen of zo? Als je daar,
0: heel veel kauwgom onder de tafels.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, maar geen andere gekke dingen? Of zo?
0: Nee. Okay. Nou, weet je wat het is? De docenten moeten van mij, net voordat de vakantie begint, hun lokaal leeg hebben.
1: Oh, okay,
0: alles wat blijft slingeren, wat ik vind dat er niet thuis hoort, dat tover ik weg, zeg ik altijd. Hmm. Maar dan vinden ze het ook ergens meer terug.
1: Okay.
0: Dus echt, ze waren weer netjes op tijd. De woensdagmiddag was iedereen klaar met lokaal opruimen. En dan is de kwestie van, dat bedrijf komt binnen, die halen alles eruit. En dan boenen ze de vloer, ze schoppen hem helemaal, ze boenen hem. Dan laten ze hem een nacht drogen en daarna zetten ze alles weer netjes terug erin.
1: Okay.
0: Ik heb overal papiertjes op de deur hangen hoe dat het eruit ziet in het lokaal, hoe dat het moet staan. En daar houden ze er heel goed aan. En dan gaan wij lekker weg en dan moeten ze de benedenverdieping nog helemaal doen. En dan trekken hun de deur dicht en dan, zijn hun klaar. En is voor ons de vakantie begonnen om 12 uur.
1: Ga je dan weer lekker lunchen?
0: Dan gaan we lekker lunchen, met de directie en de afdelingsleider en met de administratie. Zijn we lekker met z'n vieren. Gaan we lekker even keuvelen over het afgelopen jaar, wat we hebben meegemaakt en wat er eventueel volgend jaar weer beter kan. En dan, dan is het op een gegeven moment 2:30, 3:15. En dan zeggen we tegen elkaar van, jongens, we gaan.
1: Tot over 5 weken.
0: We gaan naar huis. En inderdaad, tot over 5 weken.
1: Jezus.
0: Dan zien we elkaar weer op woensdag. Ja, saai hè. Saai werk heb ik. Nee, het werk is heel leuk. Alleen de vakanties zijn
1: Nee, dat weet ik. Dat zeg je altijd.
0: Ingrid Turks.
1: Ja.
0: We hebben nog iets klaarstaan. En dat is namelijk het volgende. Wat we gaan doen.
2: De weekendpoll.
0: De weekendpoll. Ja, gisteravond om 7:30. Jij zegt het altijd, een mooie woensdagavond. Om 7:30 gaan twee plaatsen weer tegenover elkaar online. Zo ook gisteren natuurlijk. En omdat we toch in de maand juli, augustus zitten, dacht ik van, nou weet je wat, ik doe voorlopig gewoon al even de zomerse platen. Jij hebt ze al gezien. Jij wist de afgelopen week al welke dat het waren. Want ik had jou een mail gestuurd natuurlijk met het draaiboek.
1: Ja.
0: Heb jij een verlangen wat je woensdag wil draaien?
1: Nee.
0: Oh nee, toch?
1: Nee.
0: Oh, Je laat het over.
1: Ik laat het lot.
0: Oké. Nou ik ben benieuwd. Welke plaat heb je bij, Nick? Ik heb vandaag deze plaat meegenomen voor je.
2: Plaat.

0: Rick and Paul.
1: Op plaatje 1 staat Westlife met Uptown Girl. En op plaatje 2 daar staat Enrique Iglesias in samenwerking met Pitbull en I Like It. Wat je moet doen is heel eenvoudig. Gewoon je stem uitbrengen op plaatje 1 of plaatje 2. Dat kan via Instagram, Weekend Vibes, Flow Radio. Ga dan naar de stories, kies daar plaat 1 of plaat 2. Je kunt het ook doen via de website weekendvibesflowradio.nl. En wat veel sneller en makkelijker is, is 013 505 6030 in je telefoon opslaan. En dan even een app sturen naar dit nummer met als tekst plaatje 1 of plaatje 2. Ja, wat wil je horen? 7:15 gaan we de winnaar draaien. Westlife of Enrique Iglesias en Pitbull.
0: Plaatje 1.

0: Weekend Poll.
1: Ga ik even naar links kijken. Heb jij al een klein vermoeden welke jij zou kiezen?
2: Ja, okay. Nou, ik ze zo naast elkaar hoor wel.
1: Oké, okay. Om half acht gaan wij vertellen welke plaat wij gekozen hebben. Nu eerst lekkere muziek door met

origineel en uniek. Afgewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Whisper, de nieuwe single van Joel Corey. Die twee weken geleden uit is gekomen en die wij nu al draaien natuurlijk. 8 minuten voor 6:30 geworden. Zometeen nog een leuke plaat. En dan gaan we eens even kijken wat de tip en de top aan het doen zijn vandaag. Mensen die mee zitten te kijken, die zien het hier langzaam veranderen. De studio in de Summer Vibes uitvoering.
1: Ja, als ik nog lucht heb, hè? Want,
0: Ja, ik wou net zeggen. Volgens mij moeten wij jou dadelijk aan de zuurstof zetten.
1: Denk
0: of zo.
1: Wel.
0: Ik denk dat ik ergens een zuurstofapparaatje heb zien staan. Dus dat komt helemaal goed. Ik zie dat onze Harry de Flamingo, die heeft ook een of andere move gemaakt. Die hangt ook in één keer heel anders in zijn boompje.
1: Ja, snap ik niet.
0: Ik weet niet wat die gedaan heeft, maar
1: die is
0: volgens mij ja, zit er stiekem toch wel wat leven in. Mm-hmm. Beest is hartstikke lek, maar goed, maakt verder ook niet uit. Mag de pret niet rukken.
1: En een gebroken poot?
0: En een gebroken poot. Oh, ook daar nog. Oké. Okay. Nou, Ingrid zei van, ja, waar moet ik hem neerhangen? Ik zeg, nou, plant hem maar eens in die boom. Maar hij hing net heel anders. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik heb even niet op zitten letten. De wereld even terugkijken straks. Ja, de vakanties zijn begonnen. Dat geldt ook voor onze Jurgen en voor onze Rens. Daarom zit Ingrid vandaag op links. Yes. Volgende week dan heb ik Vince Jans hier naast me zitten. De week erop heb ik Wilco Augustijn hier zitten. En dan in de laatste week op 7 augustus... dan heb ik Marco van Hamond hier langs me zitten.
1: Gezellig.
0: Dus 4 weken lang vakantiekracht op links. En ik kan je ook vertellen, heb je de agenda bij de hand? Je kan het vast noteren. 21 augustus hebben we 3 uur lang de Summer Vibes weer ingepland. En de playlist is klaar. Ja, en mocht er nog leuke plaatjes uitkomen, zomersplaatjes, ja, dan voegen we die gewoon toe natuurlijk.
1: Ik heb een verzoekje.
0: Heb jij een verzoekje? Ja, nou, jij kan het altijd proberen. Wat dan?
1: Ja, niet nu, maar voor dan. Voor
0: dan.
1: Summer Vibes.
0: Ja, wat dan?
1: Oceanica.
0: Ook wie?
1: Oceanica.
0: Oceanica, wat is
1: ja,
0: dat dan?
1: Van Jovanotti samen met Mark Cremont.
0: Oh, die heb je afgelopen woensdag gedraaid?
1: Ja.
0: Oh, ja, ik denk al. Die komt me heel bekend voor.
1: Die is van vorig jaar.
0: Ja.
1: Toen ik in Italië was, hoorde je dat continu op de radio.
0: Oh,
1: heerlijk nummer.
0: Niet op de bruiloft?
1: Ja, nee.
0: Oh,
1: nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee, daar was hij te nieuw voor.
0: Was hij daar te nieuw voor?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oh. Slechte DJ dan?
1: Nee.
0: Draaien ze daar niet van Spotify?
1: Nee, oh. Ze hadden geen DJ, ze hadden gewoon een box.
0: Een box?
1: Ja.
0: Ja, maar,
1: oh. En zo'n triootje, zo'n Italiaans triootje met allemaal Italiaanse liedjes. Dat was leuk.
0: Oké, okay. Ja, jij ging het woord trio zeggen. Toen kwamen heel andere gedachten. Ik denk in plaatjes.
1: Nee, niks van eens. Ja, nee.
0: Moet je niet doen bij mij, is heel gevaarlijk. Zometeen dus de tip en de top, maar we gaan eerst even naar Nederland.

0: Het is vrijdag 17 juli en ook op deze vrijdag zijn er natuurlijk weer een hoop nieuwe platen binnenkomen in Platenland. En er zijn er een aantal binnenkomen in de tipparade en dat zijn er 5 vandaag. Dus betekent dat er ook 5 moeten verdwijnen. Temple City en Self Aware, 12 weken in de tipparade. Het wordt tijd dat hier onder andere uitgaat, want het moet ververs worden. iShow Speed Champions, World Cup 26, ook die is verdwenen. En Mark Floor en Snelle, Parkje Biertje Vrienden. Ik heb ze laatst nog eens gezien, was dat bij Concertatie?
1: Denk wel.
0: Dat ze daar hebben opgetreden?
1: Ja.
0: Ja, volgens mij wel, hè. En Benson Boone en The Time of My Life, ook die is verdwenen. En Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza, Willy William en Mayo Mai, ook die is uit de tipperaden. Dan gaan we eens even kijken welke 5 nieuwe platen dat er binnen zijn gekomen. Nou ja, ze zijn niet helemaal nieuw, want er zijn al een aantal platen die we 2 weken draaien hier op Flow Radio. Oh, onder andere deze, de nummer 30, David Guetta, John Martin en Human, die draaien we al 2 weken. Maar die, is, ja, die hebben we genoeg gedraaid, zeg maar, want die is vandaag in de tipperaden binnengekomen. Op 29 hebben we Jims en Soleil. Geen idee wie dat is. Het is een donkere meneer, dat heb ik wel gezien.
1: Okay.
0: Het is best een leuke plaat. Ik ga hem om 9 uur even voor je draaien als we beginnen met een non-stop. Vorige week zei ik het al. Ik had al een donkerbruin vermoeden dat ze toch binnen enkele weken in die tipperaden zou moeten schieten. Ik heb het over Emma Heesters, Hartebreker. Vorige week draaide ik hem voor je. En hij is binnengekomen vandaag op nummer 28. Op nummer 27 Aitch en Ring My Bell. Die heb ik voor je klaarstaan. Die kennen we wel natuurlijk, hè? Ring My Bell. Dat is een heel oud nummer, hè? Is dat 60 of 70?
1: Ik denk begin 70.
0: Toch wel, hè?
1: Ja.
0: Ja. En op nummer 26, ook die draaien we al 2 weken hier op de zender. Great Expectation van Sienna Spyro.
1: Weet je wie ik verwacht had?
0: Nee.
1: Jelly Roll.
0: Jelly Roll?
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Hands Up.
0: Hands Up?
1: Ja.
0: Oh, je bent wel heel oud.
1: Nee.
0: Ja, Svel.
1: Nee.
0: Ja, Svel, die draaien we al 3 of 4 weken volgens mij.
1: Oké.
0: Even kijken, uit de tipperaden, die is voor jou Ingrid Turks. Want er zijn vandaag nieuwe platen in de top 40 terechtgekomen van die 5. En dat betekent dat er een aantal uitgaan bij de top 40. En dat zijn er 2. Dus ik moet zo meteen 2 titels voor jou hebben.
1: Mm-hmm.
0: Voor 10 weken genoteerd Kevin en Roxy Dekker en Jij Hebt Mij. En voor 5 weken genoteerd Hate That I Made You Love Me. Ja, Ariana Grande, ook die is verdwenen. Dat betekent, Ingrid Hurks, dat er 2 nieuwe platen binnen moeten komen in die top 40. Eentje weet ik 100% zeker dat jij die weet.
1: Ja, dat is die laatste. Chris Cross Amsterdam.
0: Chris Cross Amsterdam, Louis Sonza, Willy William en My Oh My.
1: Ja, ja, zeker. Die wist ik.
0: Die is helemaal binnengekomen
1: ja,
0: op nummer 37.
1: Nou gaan we het krijgen, hè?
0: Ja. Oh ja, je kan dadelijk kiezen. Als je wint, tussen een stroopwafel of 2 bonbons.
1: Shit. Dan moet ik
0: nee, die heb ik niet bij me.
1: Maar dan moet ik het goed hebben. Godverdorie. Nou, die World Cup niet meer, denk ik, want het is al bijna voorbij. Hè? Dus zaterdag of zondag is dat voorbij, al die World Cup.
0: Nee, maar het draait nog wel natuurlijk, hè?
1: Is dat een hint?
0: Nee, dat is geen hint. Ik ga je niet meer. Ik hou mijn mond van dat ding. Nee.
1: Dan ga ik voor Benson Boone, maar...
0: Benson Boone?
1: Time of My Life.
0: Time of My Life. Is die goed, ja of nee?
1: Ah, zie je wel.
0: Nee, het is toch die ene plaat waarvan ik ook niet meer had verwacht dat die erin zou komen. 12 weken in de tipperaden gestaan.
1: Temple City.
0: En Self Aware. Die is toch doorgestoomd naar de top 40 op dit moment.
1: Ik was blij dat die eruit was, maar goed.
0: Binnenkomen op nummer 39 en Chris Cross Amsterdam. Inderdaad, de hoogste nieuw binnenkomen van vandaag op 37. Ze werden ook heel snel achter elkaar gedraaid vanmiddag. Ik denk van, nou, dan zijn we snel klaar. Dus ik heb de top 40 maar weer afgezet.
1: Okay.
0: Ik heb verder het niet meer gehoord.
1: Nee.
0: Oké, nou goed, tot zover de update. Dat betekent dat we nieuwe plaatjes gaan draaien. En ik zei net al, ik heb hem klaarstaan voor je. Het is de nieuwe single van Age. En ja, waar die groep in één keer vandaan komt, niemand weet het. Niemand durft te zeggen. Maar het is wel een heerlijke cover. Een heerlijke gerestyleerde remix, zeg maar, van Ring My Bell. En iedereen kent het, Ring My Bell. Ik kan het zo snel even niet opzoeken. Maar had ik, ja, wie is dat toch ook alweer?
1: Ring My Bell. Anita Ward, denk ik.
0: Anita Ward?
1: Denk ik.
0: Oh, ik dacht de Pointer Sisters, maar dat is niet.
1: Oh, ik krijg nou iets met deurbellen. Nee, doe maar niet.
0: Deurbellen. Goed, nieuwe muziek op Flow Radio. Dit is IJ.

0: Nieuwe muziek van Aitje en Ring My Bell hier op Flow Radio. Ingrid, ben jij die apel tegengekomen trouwens, die uit Beeksberg is ontsnapt?
1: Is er al weer in?
0: Nee, maar hij is nog steeds niet gepakt.
1: Oh, echt?
0: Dat zie ik nou net hier.
1: Oké.
0: Okay. Beeksberg heb je al weken vermist. Nou ja, ze weten wel ongeveer waar die zit, want ze weten waar ze vallen neer moeten zetten. Of tenminste, waar dat ze lokdozen moeten neerzetten. Maar hij trapt er niet in.
1: Nee.
0: Dat vind ik ook niks gek. Beest eet schors van bomen. Je moet eens kijken hoeveel bomen er in de Oranjebond staan, joh. Wil je niet weten?
1: Ja, zat.
0: Ja, die heeft het daar goed naar zijn zin.
1: Oh, maar dan moet je dus wel uitkijken als je daar eens loopt. Dan schrik je eigenlijk toch kapot, man. Als dan
0: hij is wel heel erg vriendelijk, begreep ik.
1: Okay.
0: Hij valt geen mensen aan of zo. Dus okay. Hij is al heel vaak gefilmd. Mensen zijn hem al heel vaak tegengekomen. Je ziet overal op Instagram en op Facebook zie ik bij mensen filmpjes opduiken. Mm-hmm. Dat ze de aap hebben gezien. Maar je mag hem zelf niet pakken. Dat is het rare.
1: Mm-hmm. Ja, ik heb hem nog niet gezien. Ik zal maar eens in de schuur kijken.
0: Ja, maar... Oh, oké. Okay. Nou ja. Nee, maar het is zo, je mag hem niet pakken, maar je moet bellen naar de Beekse Bergen van hè, die aap, ik zie hem. En dan vragen ze dus aan je blijkbaar dat je die aap moet volgen. Maar ja, als dat beest de bossen ingaat...
1: Nee, dat gaat niet.
0: Ja, of hij klimt daar een boom in. Mm-hmm. Nou, zie het dan maar eens uit te leggen waar je loopt.
1: Ja, maar
0: 16 bomen links en dan 2 bomen recht vooruit en dan 18 bomen naar rechts weer. Ja, nee. Ik ben benieuwd, zou ze hem nog ooit te pakken krijgen, denk je?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat hij op een gegeven moment... Ja, dat is misschien heel, heel triest. Maar dat hij ergens gevonden wordt en dat hij niet leeft. Dat denk ik.
0: Oh.
1: Ja, ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik.
0: Ja, maar dat is pas richting de winter dan, denk ik.
1: Ja, dat denk ik.
0: Of misschien dat hij zijn eigen al wel laat vangen.
1: Ja, misschien.
0: Zou ook nog kunnen. Beesten zijn
1: misschien
0: niet stom
1: natuurlijk.
0: Misschien
1: gaat hij wel gewoon terug, hè?
0: Dat zou ook kunnen, ja. Heeft hij overal van die steentjes neergegooid, net als Hans en Grietje.
1: Dat
0: hij in ieder geval weet hoe dat hij terug moet. Ja, zou kunnen.
1: Sprookjes.
0: Ja, sprookjes. Ik geloof erin, helemaal. Nou goed, in ieder geval als je dus die aap ziet en je komt hem tegen in de bossen. Niet aanraken, niet lokken. Gewoon even de Beeksberg bellen of de politie. Ik weet niet, wat moet je nou doen? De Beeksberg bellen of de politie? Beeksberg is er niet altijd natuurlijk. Zou er ergens een noodlijn zijn?
1: Hebben ze daar geen 24 uur...
0: Ik heb geen flauw idee. Ik ken wel iemand die werkt bij de Beekse Bergen. Of tenminste bij het Safari Park. Maar ja, die kan ik nou ook niet bellen natuurlijk. Van hoe zit dat?
1: Nee.
0: Nou ja, goed. Ik denk, het lijkt me toch gewoon dat je gewoon de politie kunt bellen?
1: Ja, misschien wel.
0: Nou, prima. We gaan naar het jaar 2000. 26 jaar geleden. Dames en heren, dit was een kneter van een hit. Veel gedraaid toen bij mij in de cd-speler. Ik heb het over DJ José en G-Spot. Nog één keertje, The House of Justice. Bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Dankjewel.
1: Het Weekend Vibes weerbericht.
0: Ja, inderdaad, Ingrid Hurks, wat gaat er doen de komende dagen? Of wordt het weer zo van... Hoppatee.
2: Nou, nee.
0: Nee, dat toch
2: nee,
0: niet?
2: Nee, dat okay. niet. Nee,
0: nou,
2: nee.
0: Laat maar eens horen.
2: Ja, vanavond blijft het lekker rustig zomerweer. Wolkenvelden die worden afgewisseld door brede opklaringen en het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 15 à 16 graden, dus ramen kunnen we lekker open.
0: Oh, die zijn de hele week al bij mij open, hoor.
2: Ja, lekker, hè?
0: Ja, heerlijk.
2: Er staat een zwakke tot matige westenwind. Zaterdag laat een heel ander beeld zien dan eerder deze week. Er is een afwisseling van zon en stapelwolken. En met een matige noordwestenwind voelt het een stukje frisser aan. Het wordt ongeveer 22 à 23 graden en blijft vrijwel overal droog. Dan zondag wisselen zon en wolken elkaar weer af. En de kans op een spatje is klein, maar de meeste tijd blijft het droog. Bij een zwakke tot matige westenwind loopt de temperatuur op naar ongeveer 22 graden. Dus ja, lekker prima weer om er lekker erop uit te gaan.
0: Ik wou net zeggen, ik vind dat heerlijker als die 30 graden, hoor. Ja, dan kun je tenminste even lekker een keer naar buiten toe.
2: Zeker, zeker. Nou, en het andere weer tot met de woensdag, dat hoor

0: In uurtje drie,
1: hè? Oké, nou goed, tot zover, dankjewel.
2: De Weekendpool.
1: We gaan eens even kijken, de Weekendpool voor vandaag. Twee platen, twee zomerse platen die tegenover elkaar staan. Gisteravond om 19:30 gingen ze online en er wordt aardig gestemd, moet ik zeggen. Alhoewel we op dit moment even in een crisis zitten, want het is 50% tegen 50%. Dus dames en heren, als je wilt stemmen, dat kan daar tenminste op één medium. Hè. Is het 50%, okay. 50%. Dat is ons hoofdmedium. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik weet sowieso wat het gisteravond was. Mm-hmm. Om 9:00. Dus mochten we gelijk stand eindigen, dan gaan we altijd even terugblikken naar de avond ervoor. Maar ik denk dat we gewoon een winnaar hebben.
0: Okay.
1: Mijn gevoel zegt dat. Er zijn nog andere media die binnenkomen straks.
0: Ja, volgens mij krijg je net wel appjes binnen, of niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Niet dat ik weet. Hoezo?
0: Nee, laat maar.
1: Nee. Oh, oké. Okay. Ja, we hebben zoveel appjes. Nee, ja, ik heb de mailbox nog niet gekeken. Want meestal tijdens onze programma's, dan de mailbox die wil nog wel eens via de site komt die binnen. Dus dat moet ik nog even kijken. Ja, twee platen tegenover elkaar. En dit

0: Weekend Bowl.
1: Inderdaad, twee plaatsen tegenover elkaar. Welke wil je horen? Westlife of Enrique Iglesias en Pitbull? Instagram, Weekend Vibes, Flow Radio. Ga naar de stories, maak daar even je keuze. Kies plaat 1 of plaat 2. Je kan dat ook doen via de website weekendvibesflowradio.nl. Wat veel makkelijker is, is even het nummer 013-505-6030 opslaan in je telefoon. Dan kun je even een appje sturen naar ons. En doe dat dan met de fysieke tekst, plaatje 1 of plaatje 2.
2: Ja, niet allemaal tegelijk, hè?
1: Nee, niet allemaal tegelijk, want dan kan ik het niet meer bijhouden. Even kijken, ja, het blijft lastig. En ze klinken wel lekker als ze naast elkaar liggen. Dus ik zal het nog één keertje doen. Komt-ie aan.

0: De nieuwe single van Lizzo en Don't Make Me Love You. Nee, zullen we niet doen, jonge dame. Ik heb even een vraagje aan jou, Ingrid. Heb jij wel eens ooit gespijbeld?
1: Ik denk dat mijn moeder mee luistert.
0: Oh, zit ze te laat? Nou ja, je mag het zeggen. Je kunt je verantwoorden nu natuurlijk. Ja? Heb jij gespijbeld?
1: Jij niet dan?
0: Nee.
1: Oh, nee, dat geloof ik niet.
0: Nee, echt waar.
1: Was jij zo'n brave Rick?
0: Nou, ik zou niet durven. Ik was bang van ons moeder.
1: Nee, echt niet. Dat moet je gewoon niet zeggen.
0: Nee. Toch? Weet je wat het was? Op het moment dat ik ziek was, dan zei ik tegen ons moeder van, oh, ik voel me echt niet lekker. Ze zei, ja, ga maar in bed liggen en blijf daarin liggen en weet ik het al. Want dan had ik al zoiets van, oh, was ik nou toch maar naar school gegaan? Was jij nooit ziek? Nee, ik ben altijd echt ziek geweest.
1: Ja?
0: Nee, ik vond het veel te leuk op school, sorry.
1: Oh, we hebben ons een keer laten opsluiten in school.
0: Hoezo dat?
1: Ja, er was een feestje 's avonds.
0: Ja.
1: En toen waren er natuurlijk allemaal, we hadden meegeholpen met opbouwen. En toen ging iedereen naar huis en 's avonds was dan een feestje. Alleen dat was pas om 8 uur of zo. En vanaf 4 uur of zo ging de deur dicht en wij waren opgesloten. Dat deden we expres. Dan zagen we de conciërge, hè, net als jou, zagen we weglopen met sleutels. Toen had je allemaal nog geen alarmen en zo, hè?
0: Je hebt een alarm op de school.
1: Ja, maar dat is uit het jaar 0, hè?
0: Oh, ben je al zo oud?
1: Ja,
0: net als jij.
1: Maar,
0: nou, dankjewel.
1: Nee, maar dus wij zijn de lerarenkamer ingegaan en dat soort dingen. Ja, maar wij normaal nooit meer komen. Ja.
0: Oh, en spijbelen. Ja. Oh, en rotzakkerij uithalen op school. Oh. Jongen, ja. Dat had ik nou echt niet achter jou gezakt. Nee, echt niet. Ik dacht dat jij zo'n braaf meisje was met 2 vlechtjes. Die had naar school ging in een jurkje.
1: Nee,
0: ik heb mijn eigen weer vergist. Ik zie het al. Ja, helaas.

Het werk is gedaan. En je hoeft je baas 2 dagen niet te zien. Even bijkomen van die zware werkweek. Dat doe je met Weekend Vibes op Flow Radio.

0: heb laatst het jachtseizoen zitten kijken. Ik zei net al tegen jou, Ingrid. En de naam Bilal Wahib, die spreken wij gewoon elke keer verkeerd uit. Want het is Bilal Wahib.
1: Ja, maar vind ik ook een beetje raar.
0: Ja, toch? Nou ja, Bilal Wahib. Oké, nou bij deze Bilal Wahib en overdoses hier op Flow Radio. Hey, wij gaan er tussenuit zo

0: 7 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is weer vrijdagavond.
3: Het is weer vrijdagavond.
2: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Leuke plaat, Topic en Harvey en All or Nothing. Zo, uurtje 2 van Weekend Vibes op deze vrijdag 17 juli. Show 311 jaar gang 7. We zijn er tot 9 uur vandaag op links. Ingrid Hurks. En zij vervangt Rens Gabenonk, want die is al lekker met vakantie. En onze Jurgen ook, die vertrekt volgende week ergens. Dus volgende week heb ik Vince op links zitten. Ja, moet je al aan de zuurstof weer, of niet?
1: Nee.
0: Als je mee zit te kijken, dan zie je dat ondertussen alle zomerattributen weer opgeblazen zijn. Nou ja, opgeblazen. Voorzien fijn van lucht. Ja. Opgeblazen, dan blijft er niks van over natuurlijk.
1: Nee. En, dat is weer een uitdaging, maar het is weer gelukt.
0: Ja, toch wel? Ja. Oké. Okay. Ze ligt niet voor bumpers in ieder geval onder de tafel. Dat scheelt dan ook weer.
1: Ik heb al een beetje conditie, hoor, Nick.
0: Oh, toch wel?
1: Ja,
0: nou ja, oké, okay, vooruit dan. Hé, ik vroeg jou net van, heb jij wel eens gespijbeld? Het blijkt dus dat Hilvarenbeek telde vorig jaar bovengemiddeld aantal spijbelaars. 24 leerlingen te vaak weg van school.
1: Oké. Okay.
0: En dat heeft vaak te maken ook met de ouders, volgens het onderzoek.
1: Ja.
0: Ja, die bellen kinderen voor elke... Ja, scheet die dwars zit, zou ik maar zeggen, bel eens op van ja, kom niet. Kom niet.
1: Ja, dan zeggen ze tegen die ouders, meld mij maar even ziek.
0: Ja, maar dat is geen spijbelen.
1: Oké.
0: Okay. Ziek melden. Ja, spijbelen, dan is gewoon blijf maar thuis. Vind... Dan bellen ze ook niet, dat is spijbelen.
1: Maar ik vind als je gewoon niet ziek bent, maar wel zegt dat je ziek bent.
0: Ja.
1: Dat is toch eigenlijk ook een beetje spijbelen? Dat is ongeoorloofd thuis blijven.
0: Ja, inderdaad. Maar dat zit allemaal heel raar. De inspectie van school tegenwoordig, die zijn ook zo laks als iets, zeg maar.
1: Oké.
0: Okay. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik daarover moet denken, maar de inspectie is niet meer de inspectie van vroeger. Okay. Wat wel is, wij zitten natuurlijk in Baden-Nassau, dus wij hebben Belgische kinderen en we hebben Nederlandse kinderen op school. Ja. Op het moment dat een Belgische leerling, of tenminste een leerling die bij ons op school zit uit België, als die spijbelt, dan moeten wij dat ergens melden. Dan staat gewoon de politie aan je deur.
1: Echt,
0: hè? Ja, in België staat de politie aan je deur.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En dan krijg je, als je de tweede keer wordt gemeld en je staat voor de tweede keer aan de deur, dan moet je je melden op het politiebureau en krijg je spijbelcontract. En op het moment dat je een spijbelcontract hebt en je gaat dan nog een keer spijbelen, dan krijgen de ouders een torenhoge boete.
1: Oh, nou,
0: die ze moeten betalen.
1: Misschien moeten ze dat bij ons ook maar eens doen.
0: Ja, nou ja, misschien moeten ze dat wel doen, maar daar hebben ze geen zin in.
1: Nee, dat is allemaal
0: niet. Je wil niet weten hoeveel dat hier gebeurt op de scholen in Nederland. Maar goed, daar hebben we het niet over. Ik heb vakantie. 5 weken vakantie. Ja, lekker. Goed. Er wordt dus blijkbaar heel veel gespijbeld. Ook hier in Hilvarenbeek op school. Op de basisschool. Daar hebben we het al over de basisschool, hè? Dus ook iets.
1: Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Dat durfde ik niet, hoor, vroeger op de basisschool.
0: Op de basisschool was spelen in de zandbak. Dat was toch veel te leuk? Dan bleef je toch niet thuis?
1: Nee,
0: behalve als het regen.
1: Ja, okay.
0: Ja, dan moest je heel dag binnen zitten. Dat was dan ook wel weer iets. Even iets anders, dames en heren.
2: De Weekendpool.
0: De Weekendpool, ja zeker. Twee platen gisteravond om 19:30 die online gingen. Zomerse platen natuurlijk, want we zijn in juli en augustus beland. Dus dat betekent zomerse muziek die we tegenover elkaar zetten. Plaatje 1, Westlife, Uptown Girl. Tegen plaatje 2, I Like It van Enrique Iglesias en Pitbull. Ja, je moet toch even luisteren, want dan klinken ze gewoon lekker, hoor, naast elkaar.
2: Plaatje 1.

0: Weekend Poll.
1: Inderdaad, jij moet je keuze maken en doorgeven voor de klok van 7:30. Je hebt nog ruim 18 minuten om dat door te geven. Dat kan via Weekend 5 Slow Radio op Instagram. Ga dan even naar de stories. Het kan ook via weekend5slowradio.nl. En dan even naar beneden scrollen. Wat nog veel makkelijker is, dat is een appje sturen. Naar de studio 013 505 6030. Enige

0: Okay. Now when I snap my fingers, you'll all feel an incredible desire to buy this record.
1: Ja, het is alweer lang geleden dat we deze plaat gedraaid hebben. The Happy Groover and When I Snap My Fingers. Wat is het, Ingrid? Ja, af en toe hoor je hier dingen terug dat je denkt van, hoe dan?
2: When I snap my fingers, you will be buying this record.
1: En jij zei ook net, toen wij keken elkaar aan en wij zeiden eigenlijk gelijkertijd, schrappie. Ja. Is ook nog een carnavalsnummer is dat geweest, hoor.
2: Ja.
1: 1997 alweer. Ja, is alweer een hele tijd geleden natuurlijk. Even iets anders. Nederland heeft vandaag officieel vakantie.
3: Want, ja, dat is ook, fijn. Maar ik niet.
1: Ja, nee, jij niet. Nee, alle delen van het land hebben vandaag vakantie gekregen. En dat was ook wel te merken op de weg. Ik ben vanmiddag even bij FC Eindhoven geweest om wat foto's te maken van de wedstrijd tegen Willem. Nee, niet tegen Willem II. Wat was het? Tegen Roda JC. En ik denk van, nou, dan krijg je lekker op tijd terug. Maar dan kan ik thuis nog wat doen voor de show voor vanavond. Dus ik ben om 1:15 ben ik aangereden. Nou, ik dacht om 2 uur thuis te willen zijn. Nou, dat ging al niet lukken. Net voor de afslag, zeg maar, Antwerpen, Tilburg-Antwerpen, zeg maar. Daar stond het al vast. Mm-hmm. Nou, het was net de hoekje om. Toen stond het daar weer vast, in de buurt van Veldhoven. En toen reed het op een gegeven moment lekker door. Ik denk, nou, mooi. 2 uur ga ik toch lekker halen. En toen stond Voorschot weer vast. Ja, okay. Ik weet niet. Het stond allemaal vast voor niks. Ja, ik heb helemaal niks gezien. Ja, daar zitten die wegversmallingen zitten daar toch, bij Oorschot. Ja. Zou het daar dan doorkomen?
3: Ja, maar bij Oorschot is het altijd... Dat is altijd druk, ja.
1: Okay. Nou ja, in ieder geval, het was een puinhoop.
3: Ik ben de weg niet op geweest vandaag. Ik heb lekker thuis gewerkt.
1: Nee, jij bent de hele week al niet de weg op geweest.
3: Nee, dat klopt.
1: Je bent echt,
3: dat klopt.
1: Je bent er eentje van de categorie Lambertak.
3: Nee, dat is niet waar.
1: Jawel.
3: Ik heb hartstikke hard gewerkt.
1: Ja,
3: maar
1: bewijs
3: dan wel thuis,
1: het.
3: Mijn eentje. Lekker.
1: Ja. In je eentje?
3: Ja, ik had gewoon
1: geen
3: deadlines.
1: Oh, je had je deadlines?
3: Ik had deadlines, ja.
1: Serieus? Wat is dan een deadline bij jou?
3: Ja, dingen met aanbestedingen en zo. En dan moet dan de deur uit.
1: Oh.
3: Ja, dat doe ik. Dus dan beloofd is beloofd. Dus dan, ja, dan moet je af en toe met je harder werken.
1: Ja.
3: Dat geeft niet.
1: Zit je buiten in je eentje?
3: Ja.
1: Nou ja, oké. Okay. Goed. Weet je, misschien hè. Misschien is het tijd.
3: Ja, dat denk
1: om
3: ik
1: een blaadje te draaien. Blaadje van 2 weken geleden. Dit is de nieuwe zinger van Yves Berendsen.

0: Måneskin is het tijd. De nieuwe zinger van Yves Berendsen hier op Flow Radio. We gaan even naar het opmerkelijke nieuws. En ik zei het u straks al. En ik denk dat wij ongeveer hetzelfde in gedachten hadden. Een harde knal, een raam aan diggelen. En een passagier van 61 die plots met zijn hoofd en schouders naar buiten wordt gezogen.
1: Nou, die had ik niet gezien.
0: Oh. Aan boord van een Ryanair vlucht van Griekenland naar Duitsland speelde zich vorige week vrijdagochtend angstaanjagende tafereel af. De Boeing 737-800 was om 5:05 lokale tijd opgestegen en onderweg naar het Duitse Memmingen. Kort na het vertrek op een hoogte van ongeveer 6000 meter klonk plotseling in één keer een luide knal. Nou, raam in de passagierscabine, die was losgekomen en vervolgens verdwenen. Volgens ooggetuigen werd de man die naast het raam zat gedeeltelijk naar buiten gezogen.
1: Ja, dat klopt. Dan ja, buiten gezogen.
0: Zijn vrouw die reageerde meteen en die greep hem bij de benen.
1: Dat is ook geen gezicht.
0: Ja, maar zou je daar echt, het raampje is vrij klein, zou je daar echt doorheen gezogen kunnen worden?
1: Nee, dat kan niet.
0: Dan breek je toch alles? Ja.
1: Ja. Misschien past net je hoofd erin of zo.
0: Nou ja, zijn schouders waren ook net naar buiten, staat hier. De piloten die maakten rechtsomkeer en zetten opnieuw koers naar Thessaloniki. Volgens vluchtgegevens belandde het toestel 1 uur en 14 minuten na vertrek weer op de luchthaven. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn nek, liep ook schaaf en brandwonden op. Hij werd na de landing in shock naar het ziekenhuis gebracht. Voor onderzoek, om de vertraging voor de overige passagiers te beperken, zette Ryanair een vervangend toestel in.
1: Ja, maar die shock, die snap ik wel.
0: Ja, ik ook. Jezus. Ja, die zou dan maar buiten hangen. Ja,
1: hallo.
0: 6 kilometer hoogte. Is ook nog ijzig koud ook, volgens mij.
1: Ja.
0: Jezus. Ja, en dit is ook weer wat hoor. Een Canadese vrouw die is betrapt toen ze probeerde om iets als vliegtuig in te smokkelen op Schiphol. Ja, dan kun jij wel raden wat.
1: Ja.
0: Een koningspython.
1: Nou, ja, maar dat is...
0: Waar laat je dat beest?
1: Ja, in de BH.
0: Ja, maar goed, als je daar al wat in hebt hangen, dan moet er nog een slang bij.
1: Ja, ik denk dat zij dan gewoon een hele grote BH aan heeft getrokken en van zichzelf misschien niet zulke grote borsten heeft. En dat gewoon als opvulling heeft gebruikt.
0: Ze had het dier in de BH verstopt inderdaad. Geprobeerd het beest zo mee aan boord te krijgen. De beschermde diersoort die werd ontdekt bij een veiligheidscontrole. De vrouw beweerde dat ze de koningspython had gevonden bij een Amsterdams hotel.
1: Ja.
0: Aha. Dat vonden de inspecteurs een erg sterk verhaal. Het dier is in beslag genomen en daar werd een procesverbaal op gemaakt. Je mag beschermde dieren niet zomaar meenemen op reis. Ook niet als je ze op straat hebt gevonden. Nou, de slang is in ieder geval in deskundige handen gekomen. Hij is naar een opvang gebracht. Dus de vrouw is waarschijnlijk daarna zonder slang in de BH verdwenen richting het buitenland. Ja. Ja. Nou, het enige wat ze kon zeggen natuurlijk is wat Justin Bieber nu aan het zingen is. Plaatje 2015 tegen die mensen die hem vonden. Sorry!

de beste, maar ook de leukste Summer Vibes knallen hier uit je speakers. Tot 9 uur dolle pret met de 10 Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Muziek van Boont en Malou en I Need You. Plaatje die een paar weken geleden uitkwam. En er komen wel vaker plaatjes uit op de vrijdag. Oh ja, ja. En ik hou ook een klein beetje de database bij. Vandaag is er een plaat uitgekomen waarvan ik verwacht dat die volgende week de tipperaad inkomt.
1: Oké. Okay. Ja, ja, normaal luister ik ook altijd, maar ik moest vandaag werken. Dus ik heb helemaal totaal niks gehoord.
0: Oké, okay, nee. Het is een nieuwe single van Rolf Sanchez.
1: Oké. Okay.
0: En ja, als je weet, Rolf Sanchez, juli, augustus, dan weet je gewoon dat er een zomerrit achter zit natuurlijk. Maar ik wil jou eerst even iets laten horen, want dit ken je ongetwijfeld.

dat dus. Hou dat even in je achterhoofd. Want de nieuwe single van Rolf Sanchez, ja, die klinkt ongeveer hetzelfde. Alleen een iets andere titel dan. Ja, ik vind hem wel erg lekker hoor. Deze maakt kans om 21 augustus in die Summer Vibes terecht te komen.

0: Ja, hij klinkt wel erg lekker hoor, dat moet ik wel zeggen. Het is de nieuwe single van Rolf Sanchez en Marchar hier op Flow Radio. En ik verwacht, wat denk jij? Ik verwacht hem volgende week in de tipper.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, toch? Ja. Oké. Okay. 3 minuten over 7:30. We gaan de lijnen echt sluiten. Een beetje over tijd. Maar ja, beter de weekendpol over tijd. Goed, dat was hij weer tot zover. Dankjewel voor het stemmen. Er is weer aardig gestemd. Je kunt toch ook wel merken dat onze vaste stemmers volgens mij op vakantie zijn. Als ze geen telefoon bij hebben of zo of iets dergelijks. Want er wordt niet allemaal gestemd door de mensen die vorige keer wel allemaal stemden. Dus maar het zijn ze gegund. Hè. Het is vakantieperiode, dus vandaar. 2 platen tegenover elkaar. Om 7:15 gaan we de winnaar draaien. We gaan even alles bij elkaar optellen. En dan zo meteen over 1:55, dan maken we de winnaar hier bekend. Want volgens mij hebben we toch wel een winnaar. Het zou te straks 50-50 zijn. Er is op de andere poll is toch aardig ook wat gestemd. Dus we gaan er straks horen. Gaan wij ondertussen nog even wat zo.

0: Ja, vorige week draaiden we een iets andere versie van deze plaat dan Zakadoro. Maar toen dacht ik van, nou weet je wat, dat origineel is ook wel erg lekker. Dus zeker, die kan ik best wel lekker inzetten. Lucento en Don Omar, 15 jaar geleden deze grote hit natuurlijk. We zijn even iets vergeten, dames en heren. Want wij zouden nog bekendmaken op welke plaat gestemd wij zouden hebben met de weekendpoll, Ingrid. Mm-hmm. Welke zou jij stemmen?
1: Ja, als ik tactisch moet stemmen.
0: Oh, nee. Oh jee.
1: Gaan we nee, zo? Dat ga ik niet doen. Nee. Wat ik echt de leukste vind,
0: ja,
1: is plaatje 2.
0: Plaatje 2. Ja, daar zijn we het met elkaar eens. Ik vind die ook best wel leuk.
1: Ja.
0: Gaat hier het horen? Ja of nee? Wordt het toch Westlife en het vrolijke Uptown Girl? Over een kleine 7 minuten gaan we het horen hier op de zender. Ga je nog op vakantie of niet?
1: Misschien wel.
0: Misschien wel? Misschien. Oeh, dat is nog niet zo.
1: Nee.
0: Ja, jij kunt je programma niet missen natuurlijk.
1: Ja, ook dat.
0: Oh.
1: Ja, en dan is er 9 oktober nog iemand hier staat.
0: Ja, 9 oktober inderdaad. Dan ben ik lekker een weekend weg weer met de familie. Hebben we familieweekend. Lekker lang even met z'n allen even buiten de deur. Gewoon even ver weg. Ergens in een plaats in Nederland. Ja, ik moet zeggen, mijn zus die kiest altijd de locaties uit. Die denkt van, waar haal je het vandaan? Echt de mooiste locaties. Nou zitten we weer in een of andere vijver met huisjes. Ja, op palen. Ik weet allemaal niet precies. Maar het zag er wel heel aantrekkelijk uit in ieder geval. 9 oktober inderdaad. Dan is de afwasvibes hier.
1: Klopt.
0: Met Jurgen Rens. Ik ben heel benieuwd, want jij zei dat je ook niet kon.
1: misschien.
0: Jurgen moet echt alleen dan waarschijnlijk.
1: Ja, maar dat kan die wel.
0: Ja, dat kan die ook wel.
1: Dat kan niet zeker.
0: Ja. Dus we leggen gewoon iets meer handdoeken klaar. Voor het zweten. Ja, die jongen die zweet altijd zo. Is die al als je het alleen moet doen, nog geur. Ik vind het wel sneu. Maar goed, ik ga gewoon een keer niet luisteren. Ik luister het wel een keer terug. Vorige keer heb ik mijn moeder op de bank gezeten. Mm-hmm. Mijn telefoon liggen. Ik had het linkeroortje en mijn moeder had het rechteroortje. En toen zaten we elkaar af en toe zo aan te kijken. En mijn moeder zei op regelmaat van, hij doet het best goed, hè?
1: Ja.
0: Ik zei, hij doet het best goed.
1: Ja,
0: ja. Ja, nee. Niks op aan te merken. Even kijken. Ja, maar weet je ook al waar je naartoe gaat dan?
1: Nee.
0: Of ga je gewoon lekker in Nederland?
1: Weet ik niet. Ligt eraan.
0: Oh.
1: Nee, maar wij zijn dan zo van, nou ja, we kijken wel. Last minute.
0: En wanneer heb je dan vakantie?
1: Ja, ik denk ergens eind september, begin oktober.
0: Oh, dan pas?
1: Ja.
0: Oh, vandaar dat je misschien
1: Maar misschien slaat het ook helemaal over. Ik weet het niet. We zien het wel.
0: Ja, nou ja, nou, het is aan jou. Ik ga me daar niet mee bemoeien.
1: Ik heb nog andere leuke uitjes staan.
0: Oh.
1: Ook.
0: Wat dan?
1: Nou, wel concertjes en zo.
0: Oh ja, je had over de script, hè? Dat geloof ik. Want het was de eerste plaat die we draaiden in New York 1 natuurlijk. De script, wanneer is dat?
1: 27 november.
0: 27 november. Dan zorg je dat je weer terug bent. Ja. Als je nog op vakantie wil, moet je zo meteen niet te lang inplanten.
1: Nee,
0: anders dan mis je het concert ook nog. Ja, of je pakt het op de terugweg. Want het was een Gelderdoom, toch?
1: Nee.
0: Ziegodoom.
1: Ja.
0: Oh. Nee, dat is weer de andere kant.
1: Dus weekendje Amsterdam
0: als kun je,
1: en zo.
0: Ja, nee, ik wou zeggen, anders kun je via Duitsland zo terugkomen. Dan kun je daar gewoon afsluiten.
1: Ja.
0: Dat is ook wel een leuke afsluiten van de vakantie natuurlijk.
1: Klopt.
0: Nou goed, ik hoop niet dat je dan regen hebt in die periode.
1: Nee,
0: maar goed, dat is natuurlijk september, oktober. Ja, daar zit de R weer in de maten, dames en heren.
1: Ja.
0: Dan kan het weer zomaar gebeuren dat je daar in één keer plons water. Nou ja, trouwens,

0: Ja, inderdaad. Blame It on the Rain, Milli Vanilli 1989. Jij zei het net al. Zo'n lekkere plaat.
1: Heerlijk.
0: Ja, Milli Vanilli. Ja, het is dat ze playback te maken.
1: Ja.
0: Ze hebben sowieso een hele hoop leuke platen gemaakt,
1: zeker,
0: vind ik.
1: Zeker.
0: Ja, we mogen zeker niet vergeten. We gaan even kijken naar de klok. Exact 7:15.
2: De Weekendpool.
0: De Weekendpool. Gisteravond om 19:30 gingen er twee zomerse platen tegenover elkaar online. Plaatje 1, Westlife, Uptown Girl. Plaatje 2, Pitbull en Enrique Iglesias en I Like It. En die twee, die klinken zo.

0: Weekend Poll.
1: Ja, wij gaan ervan dat wij plaatje 2 eigenlijk wel erg leuk vonden. Maar heeft hij ook gewonnen? Ik moet zeggen, het was op één medium op een gegeven moment zo stil. Dat ik denk van, gaat er nog wel iets gebeuren? En één keer, bam, werd daar gestemd. Toen was het 50-50%. Gelukkig hebben wij een aantal pollen naast elkaar lopen. Dat wordt dan allemaal bij elkaar gehusseld. En dan wordt er uiteindelijk wordt alles bij elkaar opgeteld. En dat heeft gewerkt, want we hebben een aantal stemmen meer gekregen. Voor plaatje 2 namelijk, I Like It en Rick Iglesias en Pitbull. 62% van onze stemmers heeft toch echt voor deze plaat gekozen. Dankjewel Imke Vingerhoed, Theo Baart, Kevin Robben, Dennis van den Erik, Siep van Gestel, Vince Jansen, Gijs Paulussen en Wilco Augustijn. We gaan hem draaien. Ik vind hem wel erg lekker, hoor. Hij is wel lekker zomers. Enrique Iglesias en Pitbull en I Like It. Yeah.

0: Gorillaz en Bizarrap. Ja, Bizarrap heeft het al een keer gedaan natuurlijk met Shakira. Maar Gorillaz klinkt ook erg lekker. Orange County, een plaatje die dit jaar is uitgekomen. En regelmatig voorbij komt in de non-stop. En natuurlijk ook bij Weekend 5. Vind het een heerlijke plaat. We gaan op naar het einde van uurtje 2 alweer. En toen straks in het eerste uur om 6 uur hoorden wij al dat er iemand overleden was. Namelijk Brenda Frieker. Wij zaten elkaar aan te kijken van wie is dat dan in hemelsnaam? Nou, zij is bekend onder andere van Home Alone. En toen wij de foto zagen, toen zeiden we allebei... Oh, het duivenvrouwtje. Ja. Home Alone 2 inderdaad. Is zij op een gegeven moment buiten met een hele hoop duiven om zich heen en op zich. En helemaal ondergescheten, zeg maar, onder duivenstront. Staat ze daar inderdaad met Kevin te buurten. En daar bloeit een hele mooie vriendschap op ook, in die film. En ze heeft ook nog Oscars gewonnen. Het is de Oscar die ze heeft gewonnen bij My Left Foot uit 1989. Ja, dat zegt mij, nee, dat zegt mij ook niet. Wij keken elkaar aan om 6 uur van, nou, die kennen wij helemaal niet. Nee. Pas om 7 uur werd er gezegd, bekend van Home Alone 2. En toen hadden we zoiets van, oh ja, inderdaad. Nou ja, ze is helaas is overleden. Ik vond dat altijd, ze heeft laatst ook nog ergens een of andere talkshow. Zij was echt komisch.
1: Okay.
0: Ik heb nog nooit zo... Nee. Ja, in de film is ze dan bloedserieus natuurlijk met al die duiven op. Maar ze is echt komisch. Inderdaad, ja.
1: Nou, over duiven gesproken.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wat?
1: Ik had gisteren mijn auto bij de Vrijthof geparkeerd.
0: Dat moet je ook niet doen.
1: Nee.
0: Nee. Maar er zijn alleen...
1: langs de Wasstraat.
0: Ja, er zijn niet alleen duiven.
1: Nee, er zitten ook
0: die kouwen daar. Als ik 's morgens, nou ja, voorlopig even 5 weken niet. Maar toen ik naar school reed, dan sta ik om 6 uur bij de auto. Nee, ja, om 6 uur, 6:15. En dan zie ik dus bij mij, ik kijk uit op de molen.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb je de molenkap.
1: Ja.
0: Daar kan geen kou meer bij.
1: Nee. Ja.
0: En als er eentje begint te vliegen, dan gaat de rest ook.
1: Allemaal,
0: en dan maken ze hem een kabaal, jongens.
1: Ja.
0: Niet te geloven.
1: Bij ons zaten ze altijd in de bomen.
0: Ja.
1: Maar gelukkig zijn de bomen weg, dus de kraaien ook.
0: Oh. Ja, ze hebben ook een hele tijd in de Gildelaan gezeten, toch? Mm-hmm. Daar zijn ze op een gegeven moment ook weggejaagd door iets. Hebben ze daar niet toen iets gedaan met een roofvogel? Die ze daar hebben laten vliegen af en toe?
1: Ik ken ook een jager die daar iets mee doet. Maar...
0: Oh ja.
1: Maar dat mag niet in de buiten kop.
0: Nee, ja, ik heb ooit 's morgens een wandeling gemaakt inderdaad. Ja. En ik hoorde een hoop knallen en schoten. Dat ik dacht van, de Russen zijn binnen.
1: Ja, nou als je nu iets hoort...
0: Is weer zover.
1: Ja.
0: Nou, als je die mensen kent, stuur ze even richting de molens morgens vroeg. Jezus Christus. Ja, dat is echt niet normaal. Maar heeft dat effect dan, als je er één neerschiet, dat de rest dan niet meer terugkomt?
1: Nee
0: toch? Die denken bij zichzelf, we zijn met z'n man zat.
1: Er zijn er gewoon te veel. Er zijn er echt te veel.
0: Ja, maar duiven ook.
1: Ja.
0: Ik word er af en toe niet goed van. Duiven, maar ik heb het al vaker gezegd, ook tegen Jurgen. Die stomme beesten gaan gewoon midden op de weg zitten.
1: Mm-hmm.
0: Waarom?
1: Het zijn kamikaze duiven.
0: Kamikaze-duiven. Ja, inderdaad. Nee, maar waarom ga je daar zitten? Er is aan de zijkant van de weg toch ook genoeg eten?
1: Ja, maar als ze dan opzuigen, dan hoor je echt zo... Wiet, wiet, wiet.
0: Nou, ik kom meestal omhoog.
1: Oh, ja. Dan zit hij eronder.
0: Ja, dan zit hij. Nou ja, dan zat hij eronder. Laatst had ik nog een paar viertjes die achter de auto uitkwamen.
1: Ja, ja. Ja,
0: volgens mij heeft hij het wel overleefd. Want toen ik... Of overleefd. Niet overleed, overleefd. Want toen ik s'avonds terugreed, dan had ik zoiets van... Ik zal eens even kijken, maar er lag nergens een duif.
1: Oh.
0: Nee, er lag nergens een duif. Dus, nou, toch weer weggevlogen. Wij zijn aan het einde gekomen van uurtje 2. We gaan zo meteen naar Ed Sheeran luisteren aan de andere kant van 8 uur. Dan zijn we gewoon weer bij je terug natuurlijk. Maar we blijven heel even in Nederland, want we gaan afsluiten met een plaatje van 3 jaar geleden. En we horen momenteel niet zo heel veel meer over de man dan qua muziek. Hè? Over het nieuws van André Hazes, daar gaat natuurlijk zat rond. En ook over zijn zus en over zijn moeder. En ja, je kunt het af en toe gewoon niet meer bijhouden. Maar we gaan hem toch nog even draaien. Want ik vind het toch wel een heel lekker plaatje. En ik denk van, daar kunnen we mooi dit uur mee afsluiten. Blijf kijken, blijf luisteren. Zometeen zijn we terug aan de andere kant van 8 uur.

0: uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio. Yeah,

0: Sapphire, Ed Sheeran hier op Flow Radio. Uurtje 3 van Weekend 5 Stems, ook het laatste uurtje mocht je net inschakelen. Heb je al 2 uurtjes gemist, jongens? Ja, we beginnen elke vrijdagavond om 6 uur natuurlijk.
1: Ja, uurtje vroeger, hè, voor mij.
0: Ja, uurtje eerder, ja, voor jou. Kon je het wel halen allemaal, of niet?
1: Ja?
0: Ja, normaal ben je gewend om 7 uur hier te starten natuurlijk.
1: Klopt.
0: Ben je rond, hoe lang ben jij in de studio dan? 6 uur of zo?
1: 6
0: uur, kwart over 6.
1: Ja,
0: ja, ik ook. Ja, meestal ben ik rond 4:15. Ja, inderdaad. Ingrid Hurks op links vandaag. Want onze Rens is toch maar alvast met vakantie gegaan. Die had zoiets van, ja, ik heb nog wat tijd over. Ik heb nog wat geld op de bankrekening staan. We gaan toch nog maar even.
1: Of hoe heet dat nou?
0: Strippenkaart.
1: Nog wat verlofuren?
0: Verlofuren. Ja, nou, niet bij ons. Ja, jawel, trouwens wel. Okay. Hij heeft nog wel wat verlofuren. Okay. Hij is veel aanwezig geweest de afgelopen half jaar. En ja, hij had zoiets van, nou, ik ga 2 weken eerder. Nou ja, dat is prima. Jij komt, dus nou ja, dan is het opgelost, hè?
1: Helemaal goed.
0: Ja, helemaal goed. Wat ook goed is, is dat we dit uur nog wat leuke dingen gaan doen. Onder andere het uitgebreide weeroverzicht straks met onze Ingrid. We gaan de weekendroulette doen. Ingrid die zit zich al helemaal te verheugen op het feit dat ze weer mee mag doen vandaag. Volgens mij heb je al een nummer ingedacht, of niet? Ja, dat zei je woensdag al, volgens mij.
1: Ja, maar ik heb altijd een nummer.
0: 12.
1: Nee. Oh. Ja, daar heb ik al 2 keer mee gewonnen. Hè?
0: Ja, nee, dat durf je niet meer.
1: Nee, die durf ik niet.
0: Nee, dat dacht ik al.
1: Nee.
0: Onze Rens heeft ondertussen zijn nummer ook even doorgegeven. Ja, Jurgen die zit op een vast nummer. Totdat het nummertje weer valt. Ik ben benieuwd hoe vaak die gaat winnen dit jaar. Maar goed, we wachten het af. En wij gaan nog gewoon lekkere muziek draaien. En we hebben straks ook nog natuurlijk de geschiedenisfeitjes voor je klaar liggen. Wat is het allemaal? Het is ook de dag van. En vandaag is de kermis gestart in Tilburg.
1: Ja.
0: Ja, ga je er nog naartoe of niet?
1: Ja, ik moet maandag iemand ophalen.
0: Ja, jij moet jij zei van, is er een feestje of zoiets dergelijks? Ik zeg, nee, het is roze maandag. Oh, shit. Ja, jij had al ja gezegd, hè?
1: Ja.
0: Ik zou ergens een plekje afspreken waar het best wel rustig is.
1: Nou, dat.
0: Misschien ergens achter een station, wou ik zeggen. Maar daar kan je niet eens komen.
1: Nee,
0: daar kan je niet eens komen. Moet je echt helemaal omrijden, de Tilburg.
1: Ja.
0: Nog veel meer lekkere muziek. Zometeen die plaat van Emma Heesters, Hartebreker, waarvan ik vorige week al zei, die gaat in de tipperade komen. En dat is vandaag gebeurd. Nu eerst Another and Able Bother and Relax My Eyes.

0: spreek ik die van jou.
1: De nieuwe zinger van Anna Heesters en Hartenbreker. Hoe lang gaat het duren voordat ze in die top 40 terechtkomt?
2: Nou, niet heel lang.
1: Nee?
2: Nee.
1: Wat denk jij? Volgende week al? Of?
2: Volgende week en dan spreekt hij heel snel.
1: Oh, serieus?
2: Ja, dat denk ik. Voorspel ik.
1: Nou, ik ben benieuwd.
2: Ik heb in mijn glazen bolletje gekeken.
1: Ja, is het weer zover. Na 40 jaar is een gehavend Kodak-rolletje toevallig gevonden in een Italiaanse kloof, zie ik net. Die zorgt na bijna 40 jaar voor een bijzonder weerzien. Op de beschadigde beelden blijken de bekende Italiaanse bergbeklimmer Tiziano Cantalamessa te staan, die in 1999 verongelukte. Nou, voor zijn weduwe en kinderen voelt het even of dat hij onverwacht weer thuis komt, zeg maar.
2: Ja, dat is ook raar.
1: Ja, dat is raar, hè?
2: Ja.
1: Maar een Kodak-rolletje, dat is sowieso al heel lang geleden natuurlijk. Want tegenwoordig staat het allemaal op een schijfje. Ben jij wel eens iets kwijtgeraakt wat je jaren later weer terugvond?
2: Nee.
1: Nee?
2: Ik niet, nee.
1: Oh, ik wel. Ik weet het nog goed. Ik woonde in de Klapstaart in Esbeek. Daar groeide ik op. En ik was een jaar of 14, 15. Ik was vroeger helemaal gek van technisch Lego. En ik had dingetjes in elkaar geknutseld op een gegeven moment. Ik weet niet hoe en wat, maar ik was een onderdeeltje kwijt. En dat onderdeeltje, dat was van een pneumatisch slangetje. Daar moest lucht door. Dat was een klein T-splitsertje, zeg maar.
2: Ja.
1: En dat moest erop, want anders dan werkte die machine niet van Lego. Ik denk, wat is dit? Ik ben kwijt en overal nagevraagd. Echt, ik heb brieven geschreven, ik heb gebeld, ik ben naar speelgoedwinkels geweest. Dat ding was dus niet los te koop. En op een gegeven moment sta ik, wat zal het zijn? Op een gegeven moment had ik de moed opgegeven, de dingen in de doos gedouwd en in de kast neergezet. En ik sta op een gegeven moment drie jaar later sta ik de tuin te doen buiten, bij de buren, voor. Want die grenst aan onze tuin.
2: Ja.
1: Dus ik denk, als ik onze tuin doe, dan doe ik die, pak die tuin. En de rompel, ik zet voorover. Ik denk, dit lijkt wel op iets. Dus ik pak het eruit. En daar, in één keer.
2: Hoe komt dat daar dan in de tuin?
1: Ja, als jij het weet, mag jij mij het antwoord geven, Ingrid.
2: Nee, ik ben wel vaak heel vaak dingen kwijt.
1: Maar dat is meer een sloddervos type, ben je dan?
2: Nee, dat is niet waar.
1: Oh.
2: Dat is niet waar. Nee, dat ben ik niet. Maar
1: ik was heel blij. Nou, ik denk dus, want het zag er behoorlijk gehavend uit. Ik denk dus dat een of andere vogel het mee heeft genomen toen ik het buiten op de tafel heb gehad om het in elkaar te bouwen tijdens de zomer.
2: Die dacht, het is een wormpje.
1: Nou ja, dat zou kunnen. Dat leek het wel op, een grijs wormpje. En dat die het mee heeft genomen en dat erin gepikt is. Want dat is...
2: Okay.
1: Als het in het zand belandt, zeg maar, dan kan het niet zomaar dat het allemaal pakketjes in zit. Dus ik was wel heel blij. En het ding werkte nog. En mijn apparaat werkte nog. Ik heb dat apparaat nog steeds in een doos in de kast staan. Okay. Dus dat is wel leuk. Goed, zometeen gaan we eens even kijken wat de geschiedenisfeitjes allemaal zeggen van het jaar voor 2026. Nu eerst deze van Marshmello en Kelsey Ballerini.

0: Another drink hier op Flow Radio. Weet jij ondertussen al, want ik vind het altijd zo'n graag... Dat ik als ik die database aanvul, dan moet ik het plaatje erbij zoeken. Zie je altijd de DJ met die emmer op zijn kop? Marshmallow, dat is die DJ met die emmer op zijn kop. Oh. Is al bekend wie dat het is, of
1: nee,
0: niet?
1: Weet ik niet.
0: Ja, Marshmallow. Maar hoe dat hij eruit ziet?
1: Nee.
0: Ik heb het ook laatst eens een keer proberen te googlen en te zoeken op internet. Maar er staat nergens een foto van die man.
1: En net als met die mannen van Daft Punk. Die hebben ook wel van die hebben alleen van die helmen op, weet je wel?
0: Ja, en dan heb je ook nog die Blue Man.
1: Ja.
0: Die hebben ook altijd zo'n masker op.
1: Ja.
0: En je had Boer Harm. Nee, hoe heet die? Ja, Boer Harm toch? Maar die is ondertussen onthuld. Dus dan weten we weten wie dat is. Dus dat is geen verrassing meer.
2: De geschiedenisfeitjes.
0: We gaan eens even kijken. Op deze 17 juli is er natuurlijk nog een en ander gebeurd voor het jaar 2026. Sowieso nog 167 dagen tot het einde van het jaar. Dat betekent hoeveel dagen nog tot kerst, Ingrid Turks?
1: Min 162
0: dus.
1: Ja.
0: Oké. Okay. We gaan naar 1955. Dan ontplofte in het Belgische... Ja, dit vind ik een rare. Dan ontplofte in het Belgische Ploegsteert... een niet gebruikte mijntunnel door blikseminslag.
1: Oh, eng.
0: Dus de bliksem slaat in, tunnel ontploft. Daardoor ontstaat een enorme krater.
1: Een soort sinkhole, zeg maar.
0: Ja, denk het. Nou ja, okay. Dat was natuurlijk een mijntunnel. Dat is natuurlijk onder de grond. Mm-hmm. Hè? Maar als de bliksem daarin sluit en het knalt open, het ontploft... Mm-hmm. Dus dan moet er toch iets van een gas gehangen hebben, lijkt mij.
1: Ja?
0: Anders dan gaat het toch niet, dan knalt het toch niet aan elkaar. Nou ja, ik ben niet geleerd, dus ik weet niet precies hoe dat het is. We gaan naar 1968, 13 jaar later, op 17 juli... gaat in Londen de Beatles tekenfilm Yellow Submarine in première. We all want in a yellow submarine, ja. Hebben ze dat toen ook zelf gezongen? Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. We gaan naar 1993. Ken je hem nog? Tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ruud.
1: Ja.
0: En Ria en de rest van de regering.
1: Lubbers.
0: Ruud Lubbers, die wordt tot nu toe de langzittende premier uit de Nederlandse geschiedenis. En in 1996, ja, vandaag dus, stort een Boeing 747 van Transworld Airlines neer in de Atlantische Oceaan voor de kust van Long Island. Alle 230 inzettenden komen daarbij om het leven. Zometeen meer over een ander vliegtuig, maar we gaan eerst even naar 2004. Want dan trekt op de dag van vandaag een zeer actief onweersfront... voorafgegaan door een enorme shelf cloud over Nederland. Ja, tegenwoordig heb je alleen maar shelf clouds,
1: ja,
0: toch?
1: Volgens mij ook.
0: Tegenwoordig heb je alleen maar discolicht s'avonds in de lucht. Als je, dat was weg.
1: Pas geleden. Nou, ja, niet normaal.
0: Ik heb voor het raam gestaan.
1: Ja, ook.
0: Niet één keer dat het ergens donker was. Je zag overal licht.
1: Ja, maar toen hadden wij die lekkage gelijk.
0: Oh, is het zo?
1: Ja.
0: Nou, het KNMI registreerde dan meer dan 80.000 ontladingen op die dag.
1: Ja, maar toen, een paar weken terug... hebben ze er meer dan 300.000 ontladingen geregistreerd.
0: Ja? Dat was laatst?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dus dat was gewoon nog erger dan toen, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Dan.
0: Ja, nee, dat kan. Even kijken, want we gaan nog even iets anders doen. Ik moet heel even iets klaarzetten, want ik heb het niet voorbereid.
1: Oh.
0: Vandaag in 2014 natuurlijk, hè, de dag die iedereen zich kan herinneren. Dan stort vlucht MH17 van Malaysia Airlines onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur neer bij de Oekraïnse stad Donetsk. Hierbij komen alle 298 inzittenden om, waaronder 196 Nederlanders en 4 Belgen. Ik ben benieuwd, hoe zou het met dat bos zijn? Ik heb toevallig dat ik er nou aan zit te denken. Ze hebben toen toch een bos geplant voor elke overleden persoon, een boompje.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ik weet niet hoe dat daarmee is.
0: Nee, ja, we gaan dadelijk eens even googlen. Kijken of dat we het ergens kunnen vinden.
1: Ik ken wel iemand die zijn zoon daar in een vliegtuig zat.
0: Oh.
1: Ja, vreselijk. Ja,
0: dat is naar. Nou ja, sowieso. Ik hoop één ding. Dat mensen echt... Dat ze er niks van gemerkt hebben. Nee. Dat het echt in één keer knalweg is.
1: Mm-hmm.
0: Niet dat je bewust meemaakt dat je daar naar beneden valt.
1: Nee.
0: Nou ja, dat zou niet kunnen denken. Volgens mij ben je ook meteen weg. Meteen bewusteloos.
1: Ja.
0: Door de luchtdrukverschil, zeg maar, door de kou. We gaan naar 2023. 3 jaar geleden raakte de Krimbrug beschadigd door explosies. Het weggedeelte op de brug is de komende maanden slechts in één richting bruikbaar. Er zouden 2 doden en 1 gewonde zijn gevallen. Volgens Russische bronnen zit de Oekraïense Veiligheidsdienst en Marine achter deze aanval. Nou, het is vandaag ook de dag van. Het is de start van de Tilburgse kermis 2026. 9 dagen lang weer rondjes zwaaien en zwieren, weet ik het allemaal. En het is vandaag ook, jij zei het toen straks al...
1: Ja, Emoji Day.
0: Emoji Day, Wereld Emoji Dag is het. Dus je kunt weer overal emojis achterzetten.
1: Ja, er zijn mensen die hebben een favorieten, hè?
0: Is dat
1: die
0: zo?
1: Die gebruiken ze altijd.
0: Oh, ja?
1: Ja.
0: Oh, nou, ik zat hier vorige week En ik maakte een of andere opmerking op de radio. Ons moeder stuurt tegenwoordig ook van die emojis.
1: Ja,
0: hè?
1: Mijn moeder kan dat ook.
0: Ja, stuurt jouw moeder ook middelvingers?
1: Nee.
0: Oh,
1: nou. Nee, die stuurt kotsende mannetjes.
0: Kotsende mannetjes?
1: Hoezo van die dan? Groene,
0: want,
1: weet je wel?
0: Waarom?
1: Ja, dat vind dan als een smiley.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik denk dat ze de bril af en toe niet op heeft.
0: Ja, ik kreeg vorige week in één keer een middelvinger. Ik ben nog steeds niet erachter waarom dat ik die middelvinger kreeg. Maar goed, dat zal wel.
1: Ja.
0: We gaan naar muziek. Ik wil daar trouwens weten. Gaan we zo dadelijk de Home van Dotan nog even draaien?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, doen we dat.

0: Favorietje van onze voorzitter Kees Bruijs, Friday in the Summer Rain. Hier op Flow Radio. Ik zei net al tegen Ingrid van moeten we hem draaien? Ja, we gaan hem draaien, want in 2014 was dit het nummer. Ja, als ik eraan denk, kippenvel, ik krijg gewoon kippenvel van. Iedereen bleef ervoor thuis, iedereen zat ernaar te kijken. De slachtoffers kwamen terug in Nederland en een stoet van rouwwagens reed van Eindhoven naar Hilversum.
1: Ja, volgens mij.
0: Naar Hilversum. Iedereen stond langs de weg, op de snelweg. Iedereen, alles stond stil. Heel Nederland stond stil op dat moment. En er was maar één nummer die daarbij hoorde. En dat was deze. 12 jaar geleden werd MH17 naar beneden gehaald. En Dothan had op dat moment een hele mooie plaats. En die heet Home. En ze waren terug in Nederland. Oh, nog steeds kippenvel.

0: Dothan en Home, een nummer dat uitkwam in 2014. En ja, het is nog steeds kippenvel momentje. Ik zit nog steeds met kippenvel op mijn armen. We hadden het over dat bos. Ik heb de website gevonden waar je dat bos kunt zien. Monument MH17, alles aan elkaar.nl. Er is ook een livestream, daar kun je de bomen zien, zeg maar. De camera draait rond. Ondertussen komen alle namen voorbij die daar zijn overleden. En het is in 2015 geplant. Het zijn al behoorlijk wat bomen die daar staan. Dus ja, het ziet er wel heel mooi uit. Het is geplant, aangeplant in Park Vijfhuizen. En dat ligt in de buurt van Schiphol.
1: Ja.
0: Ja, je kunt er zo naartoe. Het is vrij toegankelijk, dus je kunt er altijd even gaan kijken. Goed, nou, het is 8:30 geworden. We gaan heel snel even iets anders doen, want anders blijven we in een emotioneel moment hangen. Dat gaan we niet doen. We gaan naar de weekendroulette. Eén iemand die daar ontzettend veel zin in heeft, volgens mij. Die zich al 2 weken zit te verkneuzelen. Zo van, ik mag weer meedoen een keer. Tenminste, dat hoop ik. Dat zei afgelopen woensdag nog.
1: Ja.
0: Ik hoop dat ik mee mag doen.
1: Ja.
0: Nee, dat mag. We gaan er even een en ander bij pakken, dames en heren. Want we gaan aan die weekendroulette slingeren. En de weekendroulette, dat wil zeggen, we hebben een bak met 37 plaatjes klaar liggen. En een van die plaatjes gaat gedraaid worden. Want ons weekendroulette ligt hier voor ons. Met de getalletjes 0 tot en met 36. 37 getalletjes dus. En wij gaan een gokje wagen om te kijken of dat wij het juiste getalletje kunnen raden. En alleen dan kun je 35 punten winnen. Je kunt natuurlijk ook een kleurtje kiezen. Je kunt een vak kiezen. Je kunt een rij kiezen. Je kan de eerste 18 doen. Je kan even, oneven. Nou, et cetera. Er zijn tal van mogelijkheden. Wij gaan meestal voor het nummertje. En onze Jurgen had een paar weken geleden nummer 19. Die hij heel lang heeft vastgehouden op één plaats. En daar heeft hij de 35 punten mee gehaald. Ja. Jurgen zit ondertussen op een nieuw nummertje. En dat is nummer 16.
1: Oké. Okay.
0: Dus daar mag je Jurgen neerleggen. Zit de bonus er nog in trouwens, of niet?
2: Ja, ja.
0: Oh, zit hij erin. Ja, die is voor jou in ieder geval.
1: En 16 voor Jurgen.
0: 16 voor Jurgen. Onze Rens die gaat naar nummer 17 vandaag, gaf hij door. Vorige week was het nog nummer 7. Die denkt, ik tel er 10 bij op.
1: Oké. Okay.
0: Dan ga ik even kijken. Want ik had vanmiddag ook nummer 17 in gedachten. Want ik reed achter een auto die vrij langzaam reed. Ik denk, ik moet dat nummer even onthouden. Ik ga voor 34.
1: 34?
0: Ja, ik zie net de klok op 34 schieten. Ik denk, ja, ik ga voor nummer 34. En volgens mij heb jij ook een getal in je hoofd al 2 weken.
1: Nou, maar zeg ik wil eerst weten, wat gebeurt er als ik win?
0: En dan heb je 35 punten.
1: Ja, maar moet ik dan weg?
0: Eh?
1: Moet ik dan hier de studio verlaten?
0: Om 9 uur
1: dan
0: weer,
1: uitge...
0: ja. Om 9 uur
1: bonjour.
0: Weer.
1: Oké.
0: Nou, dan telt hij nog voor een half uur, zeg maar. Dan heb je een half uur 35 punten.
1: Nou, oké dan.
0: Ja, goed.
1: Nummertje 7, uiteraard.
0: Nummer 7? Ja. Oh, die had onze Rens vorige week. Oké.
1: Nou, goed. Nummer, is mijn getal.
0: Oké, even resume. Ik ga vandaag voor nummer 13. Rens kiest voor 17. Jurgen blijft staan
1: Nee,
0: op nummer...
1: jij gaat niet voor 13. Jij gaat voor 34.
0: Oh ja, 34. Ik heb hem niet aangepast, hè. Verdorie. Even kijken, 34. Dan moet ik het wel veranderen natuurlijk. Zo, we gaan even opnieuw beginnen. Nee. Resume 34 voor mij. Rens nummer 17. Jurgen nummer 16. Ja. En onze Ingrid die kiest voor nummer 7.
1: Yes.
0: Ja, wij gaan draaien. Er komt sowieso altijd een prijsje uit. Want het plaatje wat achter het nummertje zit gaan we sowieso voor je draaien. Ben jij er klaar voor?
1: Ik wel.
0: Oké, okay, nou, daar gaat... Oh, Rien de Vaplu. Niet meer inzetten vanaf nu.
1: Ja, dat was mijn tekst toch?
0: Bijna, oh sorry. Nou, mag jij het ook nog
1: Rienne
0: eens
1: van Plu, niet mee inzetten vanaf nu.
0: Dat was mijn tekst, hoor. Ja. Oh, jongens.
1: Ja, had ik, nou, ja, had ik op gestudeerd, Nick.
0: Oh, serieus? Ja, je hebt draaiboek vorige week gekregen. Heb je helemaal van buiten geleerd natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: We gaan draaien, dames en heren, daar gaat-ie. We gaan de slinger geven. Hoppatee, het balletje gaat erin.
1: Let's go.
0: En we gaan eens even kijken welk getalletje dat eruit gaat komen. Bij onze Jurgen blijft hij altijd zo lang draaien.
1: Nee!
0: Oh!
1: Nee!
0: Ik zie het ook pas, ik schrik er zelf van. Ja,
1: hallo, ik zei nog... Niet nummer 13, Nick, je had 34. Dat zei ik nog.
0: Het is 34?
1: Ja.
0: Ik heb 35 punten vandaag.
1: Dat betekent, als ik hier sta, dan brengt jou geluk. Dat is het.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel dan daarvoor. Ik zit te kijken, jij schrikt er eerder van dan ik. Ik denk van, hè, wat gebeurt er nou allemaal? Ik zie het nou pas. Ja, nou, oké, okay, goed. Ah... Adem in, adem uit. 34 is het inderdaad, 35 punten. Ja, oké, okay, nou goed.
1: Is dat de eerste keer dit jaar? Nee, toch?
0: Dit jaar wel, ja. Nee, vorig jaar had ik hem 4 keer. Dit is nu de 5e keer.
1: Oké. Okay. Nou, van harte.

0: Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel. Sorry.
0: Met de winst.
1: Ja.
0: Plaatje 34.
1: Ik moet toch vaker op die klok kijken. Ik zag het 34 schieten. Ik denk, nou weet je waar, pak nummer 34. Okay. Het is wel de helft van... 17 is wel de helft. Dus ik zat voor de helft. Nou ja, goed. We gaan naar nummer 34, dames en heren. We gaan eventjes erbij pakken. Plaatje nummer 34. Even snuffelen welke dat het is. Oh, die is wel lekker hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik ken hem ook.
1: Ja, komen die uit Nederland?
0: Ja, zeker.
1: Jawel, hè?
0: Weten.
1: Ja, oké. Okay. Goed. Nou, er is een plaatje uitgekomen. En dat is het volgende plaatje. Gewoon uit Nederland komen ze. Ten Sharp. Ja, deze is lekker. We gaan hem alleen niet helemaal draaien. Het duurt een beetje lang, vind ik. 4 minuten 19. Zometeen het weerbericht met onze Ingrid.

0: De winnaar vandaag van de weekendroulette voor deze vrijdag 17 juli 2024, nummer 34 met 35 punten voor mij die in de binnenzak gaan. Ja, ik ben nog steeds overdonderd.
1: Ja, ik zie het.
0: Jij begon zo te kwerken. Ik denk, wat is er aan de hand, joh? Maar maakt verder ook niet uit. We gaan naar nieuwe muziek. We gaan nog twee plaatjes draaien voordat we gaan kijken wat het weer gaat doen tot met de aanstaande woensdag. Vandaag is de nieuwe single van Dikhout uitgekomen.
1: Oh.
0: Ja. En ik denk van, hey, dat is lang geleden.
1: Die zijn weer terug, ja.
0: Die zijn weer terug.
1: Leuk.
0: Er zal misschien wel een reden achter zitten. Maar ik vond de plaat wel erg lekker. Dus ik dacht...

Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Wij draaien de hits waar jij van houdt. Tot 9 uur. Weekend Vibes. Met Nick van Hees.

0: En blijft die zomer, ja of nee, Ingrid Turks?
1: Nou, Niels Geusbroek die zong net The Clouds Have Gone Away. Maar ja. Ze komen eraan, de clouds, de wolken.
0: Afkoeling, ja. Dames en heren, ja.
1: Ja, na de rustige, want we gaan vanaf zondag tot woensdag, hè?
0: Ja, je hebt een grote banaan in beeld bij jou.
1: Oh, zo dan.
0: Ja, nou zeg maar.
1: Na de rustige zondag blijft het weerbeeld ook aan het begin van de nieuwe week vriendelijk. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af en stijgt het kwik naar ongeveer 22 graden en waait er een matig windje uit het westen. Dan dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft nog droog. Met 23 graden is het opnieuw lekker aangenaam en de wind draait dan iets meer naar het zuidwesten en is ook weer matig. Woensdag overheerst de bewolking en in de loop van de dag neemt de kans op een regenbui toe. Dus ja, dat is dan wel weer goed van de plantjes natuurlijk.
0: Ja, en voor jouw uitzending, want dan is het hier een beetje frisser.
1: Ja, ja, inderdaad. De temperatuur doet een stapje terug naar ongeveer 20 graden. En daarmee sluiten we de eerste helft van, van de week wat frisser af. En wat de tweede helft van volgende week gaat doen, ja, dat hoor je woensdag tussen 7 en 9 door de week van onze Dennis.
0: Ah, Dennis zit langs jou aanstaande woensdag. Nou goed, tot zover, dankjewel. En wij gaan lekker door met muziek.
2: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in.
0: Uiteraard.
2: Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur, alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
0: Inderdaad, wij gaan eventjes terug naar 1993 met deze groep, The Crash Test Dummies. Het was een stel poppen die in een auto zaten en die een nummertje zongen. Dat is de titel.

0: Fall, Praise You op Flow Radio. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ook uurtje 3 is alweer voorbij gevlogen. En dat betekent dat we gaan eindigen zometeen met de laatste plaat. 9:05 op deze vrijdag 17 juli. Show 311 jaar rang 7 vandaag op links. Ingrid Hurks. Ingrid, dankjewel in ieder geval.
1: Graag gedaan.
0: Leuk dat je er weer bij was.
1: Ja. Het was gezellig.
0: Werd wel een keer tijd volgens mij.
1: Ja, dat vond ik
0: ook. Oké. Morgenmiddag om 5:00 dan zit Marco hier weer op deze stoel. En dan kun je weer tot 7:00 luisteren naar Marco's Choice. Volgende week ben ik er weer samen met Vince om 6:00 sharp. Uiteraard ook dan weer de beste start van je weekend. Zometeen het nieuws. En dan starten we daarna de non-stop met Soleil. En dat is de nieuwe single van James die vandaag is uitgekomen. Wat ga je nou doen dit weekend?
1: Lekker barbecuen.
0: Lekker barbecuen?
1: Ja.
0: Nou nog?
1: Ja, zeker. Nee, niet nu.
0: Oh, niet nu, morgen.
1: Nee, morgen.
0: Oh, ja, laatste dagje dus. Voordat het weer wat minder wordt.
1: Het is nou toch gewoon lekker buiten? Heerlijk.
0: Ja, het is nu lekker, ja. Godverdorie, we hadden de deur al vroeg openstaan. Dat hadden we vorige keer nog niet. Nou ja. Ik ga vanavond nog even wat foto's bewerken. Want ik heb al zoveel berichtjes gehad van spelers van wanneer komen die foto's online. Mm-hmm. Ja, ik ga dadelijk naar huis, dames en heren, en dan ga ik eraan werken. Even kijken, wat ga ik nog meer doen? Nee, ik ga een beetje lamstralen volgens mij heel het weekend.
1: Okay.
0: En heel de week.
1: Nou, als je
0: en de komende 4,5
1: uur langs.
0: Nee, ik ben niet zo van de barbecue.
1: Oh nee, dat is waar.
0: Nee, sorry. Ja, daar kun je mij niet blij mee maken.
1: Nee.
0: We gaan nog één plaatje draaien en dat is deze. En dat is een plaatje van Blackbird. Toch wel een van mijn favorieten van dit moment. Body Language. Ja, heerlijk deze hoor. Wij gaan lekker weekend vieren. Ga jij dat ook doen. En morgen Marco's Choice om 5:00 weer. Dankjewel voor het luisteren en voor het kijken. Graag tot volgende week. Doei, doei!
1: Doei!

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Piet, de website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Jouw Hilvarenbeek, jouw hit.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moest